hadden geen AFCS, Shem, maar Shem, kijk ik dacht mee, hoor. Ahoy, de hadden la, was da. Maar de boem, maar sterke haars, mijn koele mega, maar sisa, maar de haars, ken je nega. Maar de geen AFCS, Shem, maar Shem, kijk ik dacht mee, hoor. Ahoy, de hadden la, was da. Maar de boem, maar sterke haars,